0: Nā te puna whakatongarewa, te hui, i tautoko.
1: Te reo irirangi o Wātea, Tarangapū Maumai.